0: Dit is DNO.
1: Van 16 augustus tot en met 30 september wordt aan de Leeuwenveenseweg in Zuidwolde een tijdelijke nachtopvang ingericht in één of meer tenten voor maximaal 100 asielzoekers. De opvang gebeurt op verzoek van het ministerie van Asiel en Migratie en is bedoeld voor mensen voor wie geen slaapplek beschikbaar is in het aanmeldcentrum in Ter Apel. De opvang is uitsluitend bedoeld voor de nacht. Overdag verblijven er geen mensen op het terrein. Voor Joanna Kosiek uit Meppel komt in september een lang gekoesterde droom uit. Dan opent zij in het voormalige ziekenhuis van Meppel de deuren van Harmonia Holistica, een praktijk voor holistische begeleiding, reiki en klanktherapie. Met haar achtergrond in pedagogiek, haar opleiding tot reiki master en haar studie tot holistisch therapeut wil zij een plek creëren waar mensen tot rust kunnen komen, balans kunnen vinden en meer verbinding kunnen maken met zichzelf.

0: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
1: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 4 uur.
2: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedemiddag. De natuurbrand bij het Zuid-Spaanse Niebla heeft circa 8000 hectare getroffen en rukt op richting Sevilla, meldde de Andalusische minister Antonio Sanz zondag. 275 brandweerlieden proberen te voorkomen dat het vuur de rivier de Tinto oversteekt. De windrichting is cruciaal en lage luchtvochtigheid bemoeilijkt de bluswerkzaamheden verder. Voor de kust van het Omaanse eiland Jazirat al-Qiblia lekt de tanker Caroline Bezenji, onderdeel van de Russische schaduwvloot, ruwe aardolie. Het schip vervoert minstens 800.000 vaten en ligt anderhalve maand vast. Milieuonderzoeker Wim Zijnenbeur van Pax noemt het een ramp voor het lokale ecosysteem, waar zeldzame zeeschildpadden en walvissen voorkomen. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken, Abbas Araghchi, heeft verklaard dat Iran geen directe gesprekken voert met de Verenigde Staten en dat ook niet zal doen zolang de overeenkomst van juni wordt geschonden. Via tussenpersonen vindt wel overleg plaats, meldde hij aan het Iraanse persbureau Mer. Een zeppelin van 75 meter lengte vliegt momenteel boven Nederland om luchtvervuiling te meten. Het luchtschip steeg op in het Duitse Essen en vliegt over Arnhem, Kootwijk en Utrecht. Boven de Veluwe maakt het meerdere heen- en weervluchten. Onderzoekers van Wageningen University and Research meten samen met Duitse collega's uitlaatgassen, fijnstofdeeltjes en CO2 op 300 meter hoogte. En tot zover het nieuws. Vanmiddag is het zonnig in het noorden, terwijl vanuit het zuiden meer bewolking optrekt en de zon afneemt. Temperaturen variëren van 25 graden op de Waddeneilanden tot 31 graden in het zuiden met een zwakke tot matige zuidwestenwind.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat alleen een korte file op de A12 voor de Duitse grens. Bij de Duitse grens is de vertraging 10 minuten door grenscontrole. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Vanmiddag is het zonnig in het noorden, terwijl vanuit het zuiden meer bewolking optrekt en de zon afneemt. Temperaturen variëren van 25 graden op de Waddeneilanden tot 31 graden in het zuiden met een zwakke tot matige zuidwestenwind.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat alleen een korte file op de A12 voor de Duitse grens. Bij de Duitse grens is de vertraging 10 minuten door grenscontrole. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Aan alle vrouwen van 50 plus. Met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een Candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.

0: Dit is DNO.
1: Museum Staphorst ontvangt jaarlijks vele bezoekers uit binnen- en buitenland. Dankzij de inzet van vrijwilligers kan het museum zijn deuren openen en bezoekers kennis laten maken met de geschiedenis, tradities en cultuur van Staphorst. Daar kan het museum nog wel wat hulp bij gebruiken. Zo is er een zoektocht naar nieuwe kassa-vrijwilligers. Deze vrijwilligers zijn het eerste aanspreekpunt voor bezoekers. Ervaring is niet nodig, nieuwe vrijwilligers worden goed ingewerkt. Belangstellenden kunnen vrijblijvend kennis maken en meer informatie over de werkzaamheden krijgen bij voorzitter Jan Talen via 06-549-35168. Elk jaar op de derde zaterdag van augustus wordt de Oldtimerdag Ruinerwold georganiseerd. Dit jaar op 15 augustus en alweer voor de 32e keer. Vorig jaar waren er zeker 2000 oldtimers en circa 25.000 bezoekers. De gehele doorgaande weg staat vol met oldtimers. De buurt achter de brandweerkazerne staat vol met onder andere vrachtwagens en het grote weiland er tegenover staat vol met tractoren en auto's. Gratis entree voor deelnemers en bezoekers. Alleen voor parkeren wordt een kleine vergoeding gevraagd.

Mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed?

Dit zijn de headlines uit het nieuws. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken, Abbas Araghchi, heeft verklaard dat Iran geen directe gesprekken voert met de Verenigde Staten. De natuurbrand bij het Zuid-Spaanse Nibla heeft circa 8000 hectare getroffen en rukt op richting Sevilla. De aanhoudende droogte zorgt voor kopzorgen bij huiseigenaren, van die de fundering kan verzakken. Voor de kust van het Omaanse eiland Jazirat al-Qiblia lekt de tanker Caroline Bezengi, ruwe aardolie. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig in het noorden, terwijl vanuit het zuiden middelbare bewolking optrekt en de zon afneemt. Temperaturen variëren van 25 graden op de Wadden tot 31 graden in het zuiden, met een zwakke tot matige zuidwestenwind. Het blijft vrijwel overal droog. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.